0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS. Wakker. Met Tim en Luc.
1: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
1: 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
2: 3 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van een van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 4 uur.
3: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 rande in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd naar beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 5 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst 1 dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. Opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De WOS Dagstart.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de

0: curse.
1: Dankjewel.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 6 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechter long van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De WOS Dagstart.

0: Dit is WOS Verkeer. Er zijn momenteel geen noemenswaardige verkeersupdates. Kijk voor alle verkeersinformatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS. Weer.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Goedemiddag, ik ben Stefan van der Meer. De twee nieuwe flitspalen op de Wipolderlaan in Wateringen zijn sinds deze week actief. Ze staan ter hoogte van de Hornbach en voetbalvereniging KMD en controleren het verkeer in beide richtingen op snelheid. Volgens het Openbaar Ministerie wordt op dit deel van de weg geregeld veel te hard gereden. De maximumsnelheid is daar 80 km per uur. De flitspalen blijven dag en nacht aan. Over 3 jaar wordt bekeken of ze nog nodig zijn. Bewoners in Maassluis maken zich zorgen over de bereikbaarheid tijdens werkzaamheden aan de kademuur bij de haven. Door het werk zijn tientallen parkeerplaatsen langere tijd niet beschikbaar. Vooral bij het Zandpad en de Taanstraat ontstaat volgens bewoners problemen door fout geparkeerde busjes en auto's. De bewoners vrezen dat ook hulpdiensten moeilijk door de straat te kunnen. Ze willen daarom tijdelijk eenrichtingsverkeer. De gemeente handhaaft inmiddels op fout parkeren. De werkzaamheden aan de kademuur duren volgens de planning tot de zomer van 2028. In Maasland is nog altijd onduidelijk wie een grote hoeveelheid ongekookte rijst heeft gevoerd aan de herten van het hertenkamp. 5 van de 6 dieren zijn overleden. Bij onderzoek van 1 van de herten werd een grote bal rijst in het lichaam gevonden. De beheerder hoopt dat degene die de rijst heeft gegeven zich alsnog meldt. Ook andere dierenverblijven waarschuwen mensen om dieren niet zomaar te voeren. Het hertenkamp wil uiteindelijk nieuwe herten aanschaffen. Het weer vanmiddag is het overwegend bewolkt en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt ongeveer 19 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Vanavond klaart het op en wordt het droog. Ook vannacht blijft het droog en neemt de wind geleidelijk wat af. Morgen is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. Het wordt ongeveer 17 tot 18 graden.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: underground.
1: Goedemorgen. Dit is de WOS Dagstart. Opstaan was nog nooit zo leuk. Met de muziek van de WOS.

0: Dit is de WOS Agenda. Op vrijdag 16 oktober treedt Alan Clark op in de Naald met zijn voorstelling Date Night. Tijdens deze avond deelt hij zijn bekendste nummers en vertelt hij over zijn persoonlijke reis, de liefde en het ontstaan van zijn muziek. De jubileumexpositie van kunstenaar Menno het Hart is te zien in Kunsthalte 6 in Naaldwijk. Deze overzichtstentoonstelling viert zijn 50-jarige kunstenaarschap en brengt zijn grafisch werk, schilderijen en beeldhouwwerk samen. Op woensdag 21 oktober spelen Ernst en Bobby hun nieuwe voorstelling Ernst en Bobby hebben geen idee in Theater Koningshof. Ze verkopen per ongeluk een kostbaar kistje van zolder en dat moeten ze natuurlijk terug zien te vinden. In Bioscoop de Naald is de film Jacqueline te zien, waarin de lelijkste maar schattigste hond ter wereld droomt van deelname aan de beroemde Beste Hond Show. Hij is vastberaden om te bewijzen dat iedere hond een kans verdient.
1: Meer agendatips in onze regio vind je op WO.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
5: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CAO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn daar helaas niet uitgekomen.
4: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer, dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
6: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
4: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Morgen! De regio is wakker! Nu jij nog! Daar gaan we weer! Dit is Wakker met Tim en Luc.
9: Dit is 8-7 FM WOS Radio.
10: Hey guys, this is Bruno Mars. 24 karat magic in the air.

0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS. Lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Helemaal goud.
0: De regio is wakker.
2: Een hele goede.

0: Ja, juist.
1: Ja,
0: we gaan de week niet.
1: Tim,
0: we gaan de week doorbreken. We breken de week dwars door midden.
1: Luisteraars, we gaan de week doorbreken. De maandag hebben we overleefd, dinsdag zit erop. En de week komt, een weekend komt allemaal een stukje dichterbij. En vandaag hebben we een mooie quote van niemand minder dan Thomas Vollebrecht, die afgelopen donderdag bij ons in de studio was. En die houdt het lekker simpel, want de quote is: gas open.
0: Juist.
1: En eigenlijk is dat precies de instelling die we vandaag nodig hebben. Want natuurlijk kunnen we allemaal wel wachten op het weekend. Maar waarom zouden we maken vandaag gewoon een mooie dag van?
0: Inderdaad.
1: Zo willen we graag die dag openen.
0: Ja, we moeten sowieso niet wachten. Je moet gewoon gaan.
1: Dus gas open, breek de week. Release reden komt eraan. Om 9:15 bellen we weer Joy even in vandaag voor de lifestyle tip.
0: Ja, dus gas open. De lifestyle tip gaat een beetje over stress, heb ik al gehoord. Dus het is altijd wel interessant. Stress is altijd wel een onderwerp wat vaak, meestal elke dag wel terugkomt.
1: Zeker
0: in het nieuws,
1: weten.
0: In je krant of op je social media en zo. Dus dat is wel een leuk onderwerp.
1: Wij zoeken voor vandaag nog wel iemand die we even op kunnen bellen. Iemand die, die bezig is met lifestyle, die bezig is met gezondheid. Of iets in die trant aan het doen is. Want wij zullen jullie toch vandaag even willen spreken. Dus mocht je iemand weten, stuur diegene dan even door via de Instagram of via de WOS WhatsApp.
0: Mooi, dan gaan we nu verder met gewoon lekker die muziek. Breek de week. Dit is woensdag.
2: Ah, een drukke ochtendspits heeft wel zo zijn voordelen. This is how we do it.
0: Power of American Natives. Van dance to trance. Come on.

0: Vraag van Pieter. Het is wel weer een heerlijke klapper. Het is echt een 90s knaller voor in de ochtend. Dus Pieter, ja, dat gaan we gewoon weer doen. Dit is Knokkin Remix Double Vision. Ik zeg, ja, als je houdt van deze muziek, zet de speaker hier nog iets harder. Dan gaan we ervan genieten.
1: Elke werkdag van 7 tot 10.
2: Wakker met Tim en Luc.
3: Are we ready? Come on, come on. Yeah.
4: Don't let me talk to you, honey. Don't let me see you.
0: Break the week.

0: Dit is jouw kickstart.
1: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag op de WOS.
2: Hey, en ik heb dan nog een beetje leuk nieuws, want het is break de week en we kunnen alvast wel even kijken naar het weekend. Maar eigenlijk wil ik jullie over het weekend heen trekken, want volgende week is Amsterdam Dance Event. Woe! Want van 21 tot en met 25 oktober verandert Amsterdam in één groot dancefestival. Duizenden DJ's, producers, muziekliefhebbers komen samen om te feesten, te netwerken en om heel veel nieuwe muziek te ontdekken natuurlijk. En wij hebben daar ontzettend veel zin in. Het is ook een beetje spannend, want wij doen elke dag doen we die ochtendshow, maar daarna gaan we gewoon lekker naar Amsterdam toe. Dus wij zijn aan het pendelen tussen de studio en Amsterdam. Dus het wordt druk, iets minder slapen, maar wel heel gezellig. We hebben een leuke vraag voor jullie, want wie gaat er volgende week naar ADE? En welke DJ moet je daar echt gezien hebben? Kijk, wij gaan bijvoorbeeld naar DJ Ellie Oaks. Ik ga zelf nog naar Lisa Korver. En wij hebben zelf ook nog een paar boekingen op de lijn staan. Dus daar hebben we ons vooral een beetje druk mee volgende week. Maar we zijn benieuwd, waar gaan jullie naartoe? Laat het even weten. Ik zet wel even een poll op de story. Dan kan je gewoon even naar Instagram laten even weten naar welke artiest jij naartoe gaat. Dat vinden wij gewoon leuk om te weten. Dan hebben we ook dit nog, want ik denk dat Stefan het misschien dadelijk in het nieuws gaat vertellen, maar de bruggen springen. Want Tim, ik weet nog wel dat wij in de zomer aan bruggen springen waren, zeg maar. Ja. Maar daar hebben ze dus nog even over gehad bij de gemeente. En ja, ik vond het wel bijzonder. Waarom hebben ze het nou precies nu daarover? Want de zomer is al voorbij, dus ja, het is eigenlijk helemaal niet zo interessant meer. Maar
3: nee.
2: Nee, dus maar daar zal Stefan misschien meer over vertellen in het nieuws. Dat wilde ik even vertellen.
3: Oké.
2: Ja, dus we zijn benieuwd. Waar gaan jullie heen met ADE? Want we zijn gewoon super benieuwd waar jullie naartoe gaan.
0: Elke werkdag van 7 tot 10.
1: Wakker met Tim en Luc.

0: uur wakker met Tim en Luc.
1: Turn it up.
0: VOS.
2: Ja, we gaan er hop naar her met de aanvragen. We hebben hier Michel met een hete nacht in de koude koelcel.
3: Oh, lekker zeg.
2: Ja, ja. Het wordt heet onder de voeten vanochtend in deze ochtend.
3: En Tim, die vorige plaat vond ik ook best wel dik. Kan je even vertellen hoe die heette?
2: Ja, dit was Strike It Off van Black Box.
3: Hele goeie.
2: Ja, vond ook een heerlijke intro. Maar nog beter, een hete nacht in de koude koelcel.
3: Juist.
2: Van Michel. Zet hem op allemaal vandaag.
3: Als jullie nog meer aanvragen hebben, stuur ze vooral even lekker door. Via de DM of via de app. En dan gaan we nu verder met de aanvraag van Michel. Hete nacht.

0: mij. Schenk jij van mij wat in? Dus moest ik lopen naar de koelcel, maar ik had eigenlijk niet veel zin.
1: Ik zat er in die koude koelcel, te sterven van de kou. Toen dacht ik wel bij mijn eigen, wat was ze nou ook weer nou? Ze kwam al naar me toe, wees naar die fles met groene.

0: jij hier van geen kippenvel? Dat vroeg ik toen aan haar. Ze zei als je eenmaal door bent, dan wil je nog één ding.
1: Maar ik weet niet waarom die Eskimo's nog lang zo gek niet zijn. Een hete nacht in.

0: Een hete nacht.
1: Hoor die knal.
0: In de koude koelcel van de Kromme Jongens. Ja, wat een heerlijk begin van de dag. Heerlijk. Al die aanvragen, lekker. Iedereen staat gewoon weer aan op die woensdag. Woensdag is echt zo'n moment van, joh, ja, het is de midden van de week, jongens. We moeten gewoon nog even een weekie. Bijna een halve week. Maar ja, dan is het wel gewoon weekend. En morgen is het alweer donderdag en die overmorgen is alweer vrijdag. Dus ja, het wordt fantastisch. We gaan lekker door met lekker veel muziek. We wensen iedereen een heerlijke dag. En
2: Een drukke ochtendspits heeft wel zo zijn voordelen. This is how we do it.
0: Beetje schudden met die billen. In de ochtend.

0: Dit was Pocket Full of Sunshine van Natasha Bedingfield.
1: Hi, this is Chris and Johnny from the band Coldplay.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
3: Thuis.
2: Op je werk.
3: Op je werk.
2: En in de auto.
3: In de auto.

Dit was Losing My Mind van Majestic en The Nightcrawlers. En we hebben weer een leuke aanvraag binnen van Dave. Dave zegt, kun je alsjeblieft Cheerio draaien? Ja, we gaan Cheerio draaien. En we gaan niet voor niks, we gaan niet zomaar Cheerio draaien. We gaan de Sam van Noord remix draaien van Cheerio. Want dat is wel gewoon echt een bangetje. En om hem lekker, lekker nieuw te houden, gaan we die erin houden. Dit is Cheerio, de Sam van Noord remix voor Dave de Vette. Zet hem op, Dave!

0: precies. Hey Luc,
1: ja. Kan je nog één keer de quote herhalen voor de mensen die net wakker zijn?
0: Quote van vandaag, gas open.
1: En daar is alles mee gezegd.
2: Juist. De lekkerste muziek en positieve energie op de WOS. Tot 10 uur, wakker met Tim en Luc.
3: Let me tell you.

0: No.
1: Elke werkdag van 7 tot 10.
0: Wakker met Tim en Luc.
2: Ja, en Tim. Even een korte tip voor alle mensen die niet weten wat ADE is. Want ADE viert namelijk zijn 30ste verjaardag. Echt mega. Over 1200 evenementen, ruim 300 locaties en 600.000 bezoekers over het hele weekend.
3: Veel feestjes.
2: En daar is alles mee gezegd, denk ik. Door naar het nieuws.
0: Tim en Luc. Ja, brothers. Zet je ochtend aan.
1: Lekkere muziek.
0: Leuke gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag.

0: Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
5: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
6: Dat je even je beens kan strekken doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk. Maar met de huidige diensten, de huidige ontwikkeling, zie ik dat, wordt het allemaal teniet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
5: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit, omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esmee Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
7: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst, uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen, hoe dynamisch we kunnen zijn en kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer iets meer goals maken.
5: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag. Vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Morgen!
9: De regio is wakker!
4: Nu jij nog!
9: Daar gaan we weer!
4: Dit is Wakker met Tim en Luc.

0: elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.
1: Jordi hiervoor, One More Time van Armin van Buuren. En dit is Easy Lover. Goedemorgen regio en zet hem op vandaag.

0: Easy Lover. Wat een goede plaat.
1: Ah, een drukke ochtendspits heeft wel zo zijn voordelen. This is how we do it.
0: Release radar. Het is tijd.

0: We hebben er nu eindelijk eentje gevonden. Het is inmiddels weer 8:10. Maar hier is de release reden voor deze sportieve woensdag. Het is tijd voor de release reden en vandaag hebben we een heerlijk plaatje gevonden. Want misschien herkennen jullie deze klassieker nog wel. Crying at the Discotheque van Alcazar. Een enorme hit uit het jaar 2000. Ja. Nou, Steven zat hier al. Hij houdt er niet zo van als muziek erg verdraaid wordt. Maar ik denk dat ze deze ook wel goed bij het origineel zijn gebleven. Dus dat deze wel gewaardeerd wordt. Dus, en wist je dat die plaat zelf ook weer gebaseerd is op een disco-hit uit 1979? Ja, het gaat allemaal way back altijd.
1: Ja, het is allemaal op elkaar gebouwd.
0: Ja, deze was namelijk van Spacer en Syla.
1: Ja.
0: NB Devotion. En nu heeft DJ Disco Tof er een frisse, dansbare versie van gemaakt. Dus we gaan er even terug in de tijd, maar ook met een modern jasje erop. Voetjes van de vloer, hier is DJ Disco Tof met Crying at the Discotheque.

0: Run to You van Bryan Adams.
1: De lekkerste muziek en positieve energie op de WOS. Tot 4 uur. Wakker met Tim en Luc.

0: Ja, even een lekkere klassieker die we even tussendoor schieten. Maar we gaan door, snel door met wat energie van David Guetta en Sia. Dit is Beautiful People.
1: Ah, een drukke ochtendspit.

0: Elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.
1: Ja, een hele goede morgen, Mees.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ben je lekker opgestaan?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Mooi zo. Luc, jij zit hier altijd te geel. Wat is er aan de hand?
3: Ja, te weinig zuurstof.
1: Ja,
3: te weinig zuurstof.
1: Te weinig zuurstof. Mees heeft altijd van een heerlijke luchtjes op. Misschien dat dat het is. Oké, nou Mees. Hey, het is inmiddels weer 8:30.
2: Zeker.
1: Dus dat betekent dat we lekker het nieuws gaan horen van jou.
2: Kom er maar in.
1: Lekker, komt-ie.
4: Update.
2: Goedemorgen. De gemeente Midden-Delfland zoekt naar een tijdelijke invulling voor het vervallen horecapand De Afrit bij busstation Maasland Viaduct. De gemeente wil zo voorkomen dat het leegstaande gebouw verder achteruit gaat. Er zijn al meerdere aanvragen binnen van partijen die het pand tijdelijk willen gebruiken. De aanvragen worden nog beoordeeld. Als er een tijdelijke gebruiker komt, is er €45.000 beschikbaar om het pand gebruiksklaar te maken. Ook wordt gekeken naar verbetering van de verlichting rond het gebouw en de fietsenstalling. Wat er uiteindelijk met de afrit en de omgeving gebeurt, is nog niet besloten. Ja, als jullie €45.000 zouden hebben om een pand helemaal in te richten naar jullie wensen, wat zouden jullie dan doen?
1: Zou ik muziekstudio's en DJ-studio's bouwen.
2: Ja.
1: En dan zou ik die verhuren aan, aan andere talenten in de regio. Ja. Ja.
2: Nou, dan weet ik al wat jullie in de toekomst gaan doen. Dan blijven we nog even in Midden-Delfland. Want de politiek in Midden-Delfland is verdeeld over een algemeen verbod op brugspringen. Het college wil zo'n verbod opnemen in de plaatselijke regels vanwege gevaarlijke situaties, waar onder meer de trambrug in Schipluiden. Daar springen jongeren van de brug, terwijl er ook boten onderdoor varen. Niet alle partijen vinden dat een verbod voor iedere brug nodig is. De burgemeester wil daarom onderzoeken of duidelijker kan worden aangegeven waar het verbod precies moet gelden. Over 2 weken bespreekt de gemeenteraad het voorstel verder. Ja, we hadden het net al even over. Ik ben benieuwd, waren jullie vroeger zo gek dat jullie van bruggen afsprongen?
1: Was dat die groene brug?
3: Ja, ja. Die heb ik voor me hier nu.
2: Ja.
3: Die staat ook als foto bij het berichtje. Maar nee, precies die brug daar ben ik ook wel eens van afgesprongen. Ja.
2: Ja. Is dat de enige brug waar je het van bent afgesprongen?
3: Nee, wel meerdere. Ja, wel meerdere ook, ja.
2: En vond je dat lekker, gewoon zo'n kick of zo? Dat je het
3: nee, ja, ik vond het wel gaaf altijd. Ik heb nog een filmpje dat ik een... Ik zal het maar kort houden voor iedereen die denkt van, oh nee. Maar ik deed even een achteruitsalto van die brug af die je daar ziet. Ja.
2: Vind je dat niet eng?
3: Nou ja, ik zat gewoon op turnen. Ik kon dat
1: professional turnen was het.
3: Ik kon dat gewoon.
2: Maar je bent er nou mee gekapt?
3: Nou ja, nu doe ik het niet meer.
2: Oké, duidelijk.
3: Kan het nog wel.
2: Automobilisten vanuit Wateringse Veld staan sinds de opening van de nieuwe flyover bij de Wippoldelaan iedere ochtend in lange files. Verkeer richting de A4 moet van verschillende rijstroken terug naar 1 rijstrook. Ook staat er tijdelijk een verkeerslicht onderaan de flyover. Volgens de provincie Zuid-Holland is dat verkeerslicht nodig om het verkeer veilig te laten invoegen. Het licht verdwijnt als de werkzaamheden aan de Wippoldelaan helemaal klaar zijn. Dat is naar verwachting eind 2027. De provincie zegt de doorstroming ondertussen dagelijks te volgen. Ja, voor mijn gevoel sta ik hier elke dag met het radionieuws en het gaat altijd over die Wippoldelaan. Het is eigenlijk ongelooflijk.
1: We kunnen hem ook gewoon eruit laten en gewoon tot en met het einde van 2027 zeggen dat het daar gewoon druk is.
2: Ja. Zijn we in één keer klaar. Zullen we dat volgende keer doen? Als ik maandag hier weer sta, dan zou ik zeggen, ja, het is weer druk bij de Wippoldelaan. Volgende.
1: Ja, precies.
2: Dan krijgen jullie ook nog het weer. Vanochtend is het half bewolkt en droog. De temperatuur ligt rond de 13 graden. En later in de ochtend wordt het ongeveer 15 graden. Er staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. En vanavond blijft het droog en klaart het verder op. Ook vannacht blijft het droog met een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen is er veel zon en blijft het droog. In de middag wordt het ongeveer 17 graden. Dus we hebben nog een soort nazomers weekje.
1: Heerlijk.
2: Toch lekker.
1: Ja. Ja. Dat is lekker zomers. Super. Nou, dank weer Mees.
2: Geen
1: voor het bijdragen.
2: Geen dank. Misschien over een uurtje.
1: Ja, misschien over een uurtje. Het is altijd een verrassing.
2: Wie zal het zeggen?
1: Ja. Inderdaad. Nou, fijn. En dadelijk, luisteraars, over ongeveer 10 minuten hebben we natuurlijk weer de tip van Joy. De lifestyle tip of de beweegtip. In ieder geval iets met gezondheid of bewegen te maken heeft. Maar tussendoor gaan we nog lekker door met muziek.
0: Aan de slag! Dit is jouw kickstart! Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag op de WOS.

Je hoorde hier Ordinary Love van U2. En we gaan door met de release-reden van maandag. En die staat hier ook gewoon lekker in het systeem. Lost in Music van Oliver Heldens. Wat een lekker plaatje is dit. Komt-ie.

0: uur wakker met Tim en Luc.
1: Turn it up.
0: VOS.
2: Ja, een hele goede morgen, luisteraars. Het is natuurlijk niet voor niks sportieve woensdag. En ja, we hebben natuurlijk gewoon weer aan de lijn Joy. Ik ga even het programma opstarten, want ik heb het vergeten. Ja, want elke woensdag hebben we om 8:45 hebben we de lifestyle tip van Joy. Joy die komt dan met een tip over voeding, over lifestyle. En vandaag komt ze volgens mij over een tip met stress. Dus ik ben wel benieuwd, want iedereen heeft hier vaak wel last van. Dus iets van stress of zoiets. Dus we gaan even kijken of dat lukt. We moeten haar nog een keer inbellen, want het systeem werkt nog niet mee. Oké, nou dan bellen we haar nog een keer in. Doen we even een plaatje tussendoor. Uptown Girl van Billy Joel.
0: Tot 10 uur. Wakker met Tim.

0: Down Girl van Billy Joel.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.
0: Ja, tweede poging. En dat betekent dat Joy nu wel gewoon aan de lijn is. Joy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen. Heb je lekker geslapen?
2: Ik heb heerlijk geslapen.
0: Oké, heel goed. Maar als je niet zo lekker geslapen hebt, dan kan ik best wel bedenken dat je dan misschien wat meer stress hebt op de dag.
2: Ja, dat zou kunnen. Ja.
0: Want

0: die raken van slag. Stress beïnvloedt de communicatie tussen je hersenen en je darmen. Hierdoor kan je dus last krijgen van buikpijn, opgeblazen buik of moeite met naar de wc gaan. De tweede is dat je doodmoe kan zijn, maar toch niet kan slapen. Stress houdt je lichaam namelijk alert, waardoor je blijft piekeren en moeilijker in slaap valt. En slechte slaap maakt je vervolgens gevoeliger voor stress en kan je eetlust weer vergroten. Dan is de derde, moeilijker afvallen. Langdurige stress kan je eetlust en cravings beïnvloeden. Het stresshormoon cortisol speelt een rol in je energie en kan samenhangen met vetopslag rond je buik. En dan hebben we de laatste. Dat je minder energie hebt en slechter herstelt. Want stress kan je sportprestaties beïnvloeden. In combinatie met weinig slaap en onvoldoende voeding kan je minder energie hebben en slechter herstellen.
1: Ja. Oké, okay, dus stel ik heb stress, dan kan het dus ook zo zijn dat ik door mijn stress heel veel scheetjes ga laten.
0: Dat kan, als je darmen daarvan van slag raken wel, ja.
1: Ja, ja. Tim. Maar heeft iedereen dan dus een andere reactie op stress?
0: Ja. Ja, ja, de ene is ook gevoeliger voor stress dan de ander.
1: Ja, oké. Okay.
0: En de ene krijgt er last van zijn buik van, de ander kan veel gaan piekeren, de ander slaapt slecht. Dat kan heel erg verschillen.
1: Waar heb jij last van, Tim? Als ik stress heb?
2: Ja.
1: Ik heb nooit stress.
2: Ik ga stressloos door het leven.
1: Stress bestaat niet in mijn woordenboek. Dat is gewoon enthousiast.
2: Oké, okay, heel goed. Joy, heb jij ergens last van als je stress krijgt?
0: Ja, ik ben dan vaak wel moe en ik slaap dan ook slecht.
2: Oké. Ja, en blijf je dan ook wakker, zeg maar, terwijl je moe bent, dat je dan toch wakker blijft?
0: Ja, mijn hoofd gaat dan gewoon aan 80.000 dingen tegelijk denken en dan kom ik niet staan.
2: Ja, die blijft aanstaan. Ik heb daar ook wel eens last van, hoor. Ja. Dus Tim, dan kan je mij wel even leren hoe ik dat even uit mijn woordenboek haal dan.
1: Juist.
2: Dan kan ik gewoon lekker slapen 's nachts.
0: Ik ben dan wel benieuwd, wat zijn jullie manieren om dan te ontspannen? Of rust te nemen?
1: Ik heb zo'n spijkermatje thuis liggen. Dat iedereen misschien de lijst denkt, wat, een spijkermat? Ja, dat zijn niet echte spijkers. Het zijn gewoon een soort plastic puntjes. Ze zijn wel hard en dat ligt dan op een soort verzacht kleed. Ja. Daar ga ik dan op liggen. Daar ga ik dan ongeveer, eerst denk je echt van, hoe kan ik dit volhouden? Maar op een gegeven moment wordt het een soort van gewenning.
2: Ja.
1: En dan, ik weet niet, daar word ik gewoon rustig van. Dus als ik dan daarop lig, dan word ik daar rustig van. Dus dat zou mijn tip zijn voor de luisteraars.
2: Ja. Nou, en ik doe gewoon een paar keer normaal ademhalen. Of ik doe even een rondje lopen buiten. Dat vind ik wel lekker. Een beetje goede, natuurachtige lucht. Vind ik wel lekker. Even een rondje. Ja.
0: Top.
2: Ja.
0: Lekker.
2: Dus misschien hebben de luisteraars nu zoiets van, dat ga ik wel even proberen. Of dat doe ik ook.
0: Ja, ik hoop het. Ja, rust en ontspanning zou hartstikke goed zijn.
2: Ja. Ja. Nou, Joy, bedankt weer voor deze tip van vandaag.
0: Gaat dus over.
2: Ik hoop dat de mensen nu met minder stress door het leven gaan.
0: Ja, ik hoop ze ook.
2: Ja, en ik ben wel benieuwd, want Joy, we hebben echt heel veel aanvragen gehad al. Heb jij misschien nog een leuke plaat voor de luisteraars?
0: Oeh, daar vraag je me wat. Even denken hoor. Ik vind So Incredible vind ik wel leuk.
2: Ja, okay. Daar zal iedereen ook blij mee zijn.
1: Ja, hier van kantoor.
2: Oké. Die gooien we even aan. Hier is So Incredible. Troy, bedankt. En we spreken je volgende week.
0: Yes.
2: Doei.

0: start. Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag op de WOS.
1: Ja, wat zijn we toch lekker begonnen. So incredible hier, de aanvraag van Joy van Enjoy the Lifestyles. Had hij weer een fantastische tip over stress. Iedereen kan dus verschillend reageren op stress. Dus het is ook zo moeilijk om het te ontdekken. Wat is stress nou en hoe reageer ik erop? Ja, niemand weet het. Je kan het altijd nog terugvragen bij Joy. Joy zou je kunnen helpen. Ja, vandaag hebben we gevraagd wat gaan iedereen doen tijdens ADE. We krijgen binnen dat de mensen naar Kiki gaan op donderdag. Kiki, fantastisch. Lekker, weet je wel, van die van Marlon Hofstad, die werken samen.
2: Ja.
1: Dat zijn goede bangers. Wij gaan zelf naar Ellie Oaks. Je hebt nog AMF, daar komt David Guetta draaien, de nummer 1 DJ van de wereld.
2: Ja.
1: Ja, en voor de rest kan je ook gewoon naar de WOS luisteren. Elke ochtend wakker worden met Tim en Luc en gewoon heel de dag aan laten staan.
2: Want wij
1: dat
2: zijn daar.
1: Fantastisch, want wij zijn de ADE-week. Lekker.
0: Ja, brothers. Zet je ochtend aan.
3: Lekkere muziek.
0: Leuke gasten.
3: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
3: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Dit is Dorald Megens met het NOS Journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
5: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga, dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat er staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo in mijn zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
4: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
6: Opeens is er na 1,5 jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
4: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Morgen!
9: De regio is wakker!
8: Nu jij nog!
9: Daar gaan we weer!
8: Dit is Wakker met Tim

0: Elke werkdag van 7 tot 10.
1: Wakker met Tim en Luc.
2: Hebben we natuurlijk nog de tip van Flip. Oh, fantastisch. Daar heb ik weer zin in. En nu gaan we door naar Heaven is a Place on Earth. En wat een bengetje. Voor deze goede, positieve en sportieve ochtend.
0: Elke werkdag van 7 tot 10.

0: Elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.
1: Luc, het is tijd. Het is tijd voor de tip. Van Flip.
0: Flipper die flop. Tijd voor de tip van Flip.
1: Nou, ik zat hier dus eventjes te lezen tussen alle tippen en toen kwam ik deze tegen. Hij is, ja, ik dacht, dit ga je toch nooit doen, hè? Maar ik ben benieuwd wat de luisteraars ervan vinden. Nou, hier komt hij. Geen zin in blaren van je nieuwe schoenen. Nou, ik heb dus laatst nieuwe schoenen aangehad. Het waren sportschoenen. Ik kreeg er echt na één sporttraining kreeg ik er gelijk echt een mega blaar van. Daar heb ik nu nog steeds last van. Na 5 dagen. Dus ja. Daarom viel die dus voor mij ook zo op. Maar heb je dus geen zin in blaren van je nieuwe schoenen die net iets strak zitten? Doe dan een lekvrije plastic zak in je schoen. Komt die, hè? Let op. Vul deze met water en zet hem een nachtje in de vriezer. Het water zet uit bij het bevriezen, waardoor je schoen voorzichtig wordt opgerekt. Je zult zien dat ze de volgende dag weer goed passen en dan inlopen niet meer nodig is. Holy shit. Dus het is wel een versnellend proces van het inlopen.
2: Ja, maar dan kan je toch volgende keer gewoon een half maatje groter nemen?
1: Ja, Tim, dat kan. Maar ja, af en toe zit je nou eenmaal met die keuze die je gemaakt hebt en dan valt hij toch te klein.
2: Ja.
1: Misschien hebben ze geen zin om ze terug te sturen. Misschien hebben ze net contant afgerekend. En hebben ze nou thuis staan, zijn ze te klein. Nou, dan kan je ze dus met een zak in je schoen, water erin, de vriezer in. En dan kan je hem dus gewoon groter maken.
2: Juist. Ja, oké. Nou ja,
1: Denk in oplossingen.
2: Ja. Nou, deze oplossing heb ik nog nooit gehoord, maar nu weet ik dat die bestaat.
1: Ja, ik dus ook niet. Maar dat was weer een bijzondere tip voor vandaag.
2: Inderdaad, fantastische tip weer, Luc.
1: Mooi. Morgen gewoon weer.
0: Met Tim en Luc.
3: Turn it up.
0: VOS.
2: Ja, en morgen gewoon weer een tip van Flip.

0: van Banner.
1: Dit is de wakkere VOS ochtendshow.
0: Er is altijd wel een collega of iemand die gewoon net even wat gekker is dan de rest.

0: Woe! Plaatselijks van Snelle. Wat een heerlijke, energieke plaat voor deze woensdagmorgen. Irene, hoe is het?
1: Goedemorgen, ja, gaat goed.
0: Mooi
1: ja,
0: zo, en heb met je jullie? Lekker geslapen?
1: Ja. Ja, goeie nacht gemaakt.
0: Ik kom hier net dansend binnen, hè, want we draaien even je favoriete nummers.
1: Ja, waanzinnig. Ja, ik word dan echt vrolijk. Ja,
0: ja, fantastisch. Oké, maar je bent hier niet alleen daarom. Je bent hier ook gewoon lekker om het nieuws voor te lezen.
1: Yes.
0: Hier is Irene met het nieuws.
2: Nieuwsupdate.
1: Ja, de gemeente Midden-Delfland zoekt naar een tijdelijke invulling voor het vervallen horecapand De Afrit bij busstation Maasland Viaduct. De gemeente wil zo voorkomen dat het leegstaande gebouw verder achteruit gaat. Er zijn al meerdere aanvragen binnen van partijen die het pand tijdelijk willen gebruiken. Ja, die aanvragen worden nog beoordeeld. En als er een tijdelijke gebruiker komt, is er €45.000 beschikbaar om het pand gebruiksklaar te maken. Ook wordt gekeken naar verbetering van de verlichting rond het gebouw en de fietsenstalling. En wat er uiteindelijk met de afrit en omgeving gebeurt, is nog niet besloten. Ja, dan blijven we in Midden-Delfland, want de politiek daar is verdeeld over een algemeen verbod op brugspringen. Het college wil zo'n verbod opnemen in de plaatselijke regels vanwege gevaarlijke situaties bij onder meer de trambrug in Schipluiden. Daar springen jongeren van de brug, terwijl er ook boten onderdoor varen. Ja, levensgevaarlijk. Hebben jullie dat wel eens gedaan?
0: Moet ik nu eerlijk antwoord geven?
1: Zeker, zeker.
0: Ja, dat heb ik wel eens gedaan.
1: Eerlijkheid duurt het langste. Ja.
0: Ja, ook van die brug die jij nu opnoemt.
1: En dan zo hoog?
0: Ja, ook helemaal op de top. Ja,
1: vind ik doodeng. Ja. Doodeng. Als ik daar dan onderdoor fiets, dacht ik, oh, als dit maar goed gaat.
0: Ja, inderdaad. Maar ja, het geeft wel een kick, hè? Het is wel leuk.
3: Ja, het ligt eraan hoe je erover denkt natuurlijk.
0: Ja, het ligt eraan hoe je erover denkt. Leuk.
1: Ja. Ja, dat is ook zo. Niet alle partijen vinden dus dat een verbod voor iedere brug nodig is. De burgemeester wil daarom onderzoeken of duidelijker kan worden aangegeven waar het verbod precies moet gelden. En over 2 weken bespreekt de gemeenteraad het voorstel verder. Nou, we wachten het af.
0: Ja.
1: En dan iets anders. Automobilisten vanuit Wateringse Veld staan sinds de opening van een nieuwe flyover bij de Wippolderlaan iedere ochtend in lange files. Ja, ik spreek wel uit ervaring, kan ik zeggen. Een verkeer richting de A4 moet daar van meerdere rijstroken terug naar 1 rijstrook. Ook staat er tijdelijk een verkeerslicht onderaan de flyover. Ja, volgens de provincie Zuid-Holland is dat verkeerslicht nodig om het verkeer veilig te laten invoegen. Het licht verdwijnt als de werkzaamheden aan de Wippolderlaan helemaal klaar zijn. En dat is naar verwachting eind 2027. Lange adem nodig. Ja, de provincie zegt de doorstroming ondertussen dagelijks te volgen. En dan het weer. Vanmorgen is het half bewolkt en droog. De temperatuur ligt rond de 13 graden. En later in de ochtend wordt het ongeveer 15 graden. Er staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. Nou, vanavond blijft het droog en klaart het verder op. En ook vannacht blijft het droog met een zwakke tot matige westelijke wind. Ja, morgen is er veel zon en blijft het droog. En in de middag wordt het ongeveer 17 graden.
0: Yes,
1: lekker weer,
0: lekker,
1: hoor.
0: Lekker, ja.
1: Heerlijk.
0: Ik kijk naar buiten, maar het zonnetje is aanwezig, hoor.
1: Ja, dat is toch altijd wel een heerlijk begin van de dag, hè?
0: Ja, ja, hoe lang gaan we het nog volhouden, is altijd de vraag.
1: Ja, echt, ja, ik heb die korte mouwen nog aan, jij ook. Maar ik denk toch dat dat volgende week niet meer kan. Maar nee, we gaan het zien.
0: Herfstvakantie wordt echt herfst.
1: Ja, ja, dat denk ik wel, ja. Helaas.
0: Nou, Irene, bedankt.
1: Yes.
2: Aan de slag. Dit is jouw kickstart. Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag. Op de WOS.

0: ochtendspits heeft wel zo zijn voordelen. This is how we do
1: it. Ja, je hoorde net Strong Enough van Cher. En hiervoor hoorde je Safety Night van de Eagle Eye Cherry. Hey, Luc.
2: Ja?
1: Volgens mij heb jij morgen een belangrijke dag. Ik dacht, dat ga ik wel even delen op de radio.
2: Ja, ik heb morgen...
1: Ik heb morgen mijn diploma-uitreiking van mijn hbo-studie die ik heb afgerond. Van voor de zomer nog, maar de diploma-uitreiking is morgen. En daar gaan we eens even naartoe.
2: En dan ook even een speech doen of zo?
1: Ja, ik mocht iets inbrengen in de speech. En hij moet wel in het Engels, want ik heb een internationale opleiding gedaan. Dus ja, ik zat daar nog een beetje mee te struggelen. Dus ik ben nu een beetje aan het voorbereiden en zo. En ja, dan gaan we morgen toch wel even zijn daar.
2: Ja.
1: Dus als de luisteraar nog een tip heeft over hoe je je speech onvergetelijk en goed kan maken, dan zijn ze welkom allemaal bij Luc.
2: Ja, ja, klopt.
1: Wij hebben hier nog een kwartiertje op de klok staan, dus wij gaan nog even lekker eruit met wat goede plaatjes. Hier is een van mijn favoriete plaat van nu. Dat is Echoes from the 90s van Desmond Summon.

0: niet gek.
1: Ja, dames en heren, laat je niet gek maken. Vandaag, de dag is voor jou. Luc, kunnen we nog één keer afsluiten met die quote van Thomas? Ja, we hebben weer een mooie dag gehad, breek de week. De quote van Thomas was vandaag gas open, dus alleen maar...

0: gas open vandaag. Zet hem op. En ik heb nog iets leuks voor morgen. Want morgen komt Sam van Balen in de studio. Hij komt hier eventjes praten. En vrijdag hebben we ook weer een DJ in de studio die live gaat draaien. Met een interview erbij. Gezellig. Dat is nou goed. Nou, iedereen een mega goede dag. Gas open. Wij gaan eruit met Give Me More van Sky Brothers.
1: Top en de mensen. Wakker! Met Tim en Luc.
2: Turn it up!
1: VOS!

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer, vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Stefan van der Meer. De twee nieuwe flitspalen op de Wipolderlaan in Wateringen zijn sinds deze week actief. Ze staan ter hoogte van de Hornbach en voetbalvereniging KMD en controleren het verkeer in beide richtingen op snelheid. Volgens het Openbaar Ministerie wordt op dit deel van de weg geregeld veel te hard gereden. De maximumsnelheid is daar 80 km per uur. De flitspalen blijven dag en nacht aan. Over 3 jaar wordt bekeken of ze nog nodig zijn. Bewoners in Maassluis maken zich zorgen over de bereikbaarheid tijdens werkzaamheden aan de kademuur bij de haven. Door het werk zijn tientallen parkeerplaatsen langere tijd niet beschikbaar. Vooral bij het Zandpad en de Taanstraat ontstaat volgens bewoners problemen door fout geparkeerde busjes en auto's. De bewoners vrezen dat ook hulpdiensten moeilijk door de straten kunnen. Ze willen daarom tijdelijk eenrichtingsverkeer. De gemeente handhaaft inmiddels op fout parkeren. De werkzaamheden aan de kademuur duren volgens de planning tot de zomer van 2028. In Maasland is nog altijd onduidelijk wie een grote hoeveelheid ongekookte rijst heeft gevoerd aan de herten van het hertenkamp. 5 van de 6 dieren zijn overleden. Bij onderzoek van 1 van de herten werd een grote bal rijst in het lichaam gevonden. De beheerder hoopt dat degene die de rijst heeft gegeven zich alsnog meldt. Ook andere dierenverblijven waarschuwen mensen om dieren niet zomaar te voeren. Het hertenkamp wil uiteindelijk nieuwe herten aanschaffen. Het weer vanmiddag is het overwegend bewolkt en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt ongeveer 19 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Vanavond klaart het op en wordt het droog. Ook vannacht blijft het droog en neemt de wind geleidelijk wat af. Morgen is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. Het wordt ongeveer 17 tot 18 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral in de ochtend. In de middag af en toe stapelwolken. Het blijft wel droog en wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dit is de WOS Agenda. Op vrijdag 16 oktober treedt Alan Clark op in de Naald met zijn voorstelling Date Night. Tijdens deze avond deelt hij zijn bekendste nummers en vertelt hij over zijn persoonlijke reis, de liefde en het ontstaan van zijn muziek. De jubileumexpositie van kunstenaar Menno het Hart is te zien in Kunsthalte 6 in Naaldwijk. Deze overzichtstentoonstelling viert zijn 50-jarige kunstenaarschap en brengt zijn grafisch werk, schilderijen en beeldhouwwerk samen. Op woensdag 21 oktober spelen Ernst en Bobby hun nieuwe voorstelling Ernst en Bobby hebben geen idee in Theater Koningshof. Ze verkopen per ongeluk een kostbaar kistje van zolder en dat moeten ze natuurlijk terugzien te vinden. In Bioscoop de Naald is de film Jacqueline te zien, waarin de lelijkste maar schattigste hond ter wereld droomt van deelname aan de beroemde Beste Hond Show. Hij is vastberaden om te bewijzen dat iedere hond een kans verdient.
1: Meer agendatips uit onze regio
2: vind je op wos.nl/agenda.
1: De WOS Regio Mix.

0: thuis,
1: op je werk,
0: en in de auto.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
0: WOS.
2: Thuis in jouw regio.

0: een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app of upload het via social media. Gebruik @WOSmedia en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeente Midden-Delfland zoekt naar een tijdelijke invulling voor het vervallen horecapand De Afrit bij busstation Maasland Viaduct. De gemeente wil zo voorkomen dat het leegstaande gebouw verder achteruit gaat. Er zijn al meerdere aanvragen binnen van partijen die het pand tijdelijk willen gebruiken. Die aanvragen worden nog beoordeeld. Als er een tijdelijke gebruiker komt, is er €45.000 beschikbaar om het pand gebruiksklaar te maken. Ook wordt gekeken naar verbetering van de verlichting rond het gebouw en de fietsenstalling. Wat er uiteindelijk met de Afrit en de omgeving gebeurt, is nog niet besloten. De politiek in Midden-Delfland is verdeeld over een algemeen verbod op brugspringen. Het college wil zo'n verbod opnemen in de plaatselijke regels vanwege gevaarlijke situaties bij onder meer de trambrug in Schipluiden. Daar springen jongeren van de brug, terwijl er ook boten onderdoor varen. Niet alle partijen vinden dat er een verbod voor iedere brug nodig is. De burgemeester wil daarom onderzoeken of duidelijker kan worden aangegeven waar het verbod precies moet gelden. Over 2 weken bespreekt de gemeenteraad het voorstel verder. Automobilisten vanuit Wateringseveld staan sinds de opening van de nieuwe flyover bij de Wipolderlaan iedere ochtend in lange files. Verkeer richting de A4 moet daarvan meerdere rijstroken terug naar 1 rijstrook. Ook staat er tijdelijk een verkeerslicht onderaan de flyover. Volgens de provincie Zuid-Holland is dat verkeerslicht nodig om het verkeer veilig te laten invoegen. Het licht verdwijnt als de werkzaamheden aan de Wipolderlaan helemaal klaar zijn. Dat is naar verwachting eind 2027. De provincie zegt de doorstroming ondertussen dagelijks te volgen. Dan nog het weer. Het is vandaag half bewolkt en droog. De temperatuur ligt rond de 13 graden. En later vandaag wordt het ongeveer 15 graden. Er staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond blijft het droog en klaart het verder op. Ook vannacht blijft het droog met een matige tot zwakke westelijke wind. Morgen is er veel zon en blijft het droog. In de middag wordt het ongeveer 17 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dankjewel en goedemiddag. Ready for the lunch. En zo is het woensdagmiddag midden van de week 12 uur geweest. Hartelijk welkom aan de lunchtafel.
7: Jeroen van der Kei.
6: Met muziek van de Eagles live in the fast lane.

0: De Eagles bij de WOS met de broer van Tante Leen, live in de Fastlane. Je hoorde het hier aan het begin van het tussen de middagmoment voor deze woensdagmiddag. 14 oktober op de kalender. Het is ruimschoots 12 uur geweest. Goedemiddag.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch. Uw presentator, Jeroen van der Kamp.
0: Met een hele verse tussen de middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze woensdag praat ik je bij, zodat je weet waar het allemaal over gaat bij jou op de hoek van de straat. En dan gaat het onder andere over brugspringen. In heel Midden-Delfland, het zou verboden moeten worden. Of alleen op plekken waar het echt gevaarlijk is. Nou, die vraag verdeelt de politiek nu het college een algemeen verbod wil opnemen in de zogeheten APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. Ja, aanleiding voor dat verbod zijn gevaarlijke situaties die de afgelopen jaren zijn ontstaan. Je leest daar meer over op wos.nl, de WOS-app en zometeen om 12:30 een verse update van al dat andere nieuws hier op deze zender. Verder de hoogste tijd om lekker even een boterhammetje erbij te pakken, want ze zijn gesmeerd, ze zijn gedekt.

0: tot 2 uur vanmiddag.
1: Met tijd en boterhammen.
2: Hartelijk welkom.
1: Met tijd en boterhammen.
0: En die lekkere muziek van de DOS, want ook die ontbreekt niet vandaag. Sam Fender, Olivia Dean zijn dit. Dit is Rain Me In.

woensdagmiddag van de WOS. Santana op de radio en Smooth was dat hier op deze 14e van oktober. Lekker dat je hem hebt gevonden. De lekkerste van de regio, de lunchtafel van de WOS. Waarin ik je natuurlijk niet alleen bijpraat rondom het belangrijke nieuws van vandaag, maar je ook gaat trakteren op hele fijne muziek. De lekkerste, de beste en de meeste ook wel te gezegd. Wat dacht je van die muzikale parel in het volgend uur? De lekkere track uit de catacombe. Als je een suggestie hebt, kun je die vast even via een WhatsAppje deze kant op sturen. 0174-446600. Mailen mag ook radio@wos.nl. Verder in dit programma natuurlijk ook muzikaal beleg voor op je boterham. En ook Little Steven, dit is Forever.

Fucking Perfect van Pink was dat hier bij de WOS. Kijk eventjes naar het weer van vandaag. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar over en ook trekken met enige regelmaat wat sluierwolken over. Het blijft droog. De wind die is zwak tot matig uit het zuidwesten. En de temperatuur vandaag maximaal een graad of 18. Vanavond vannacht een mix van wolken en opklaringen. En daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen zonnige periode hebben de overhand. Het blijft droog. En dan 17 tot opnieuw een graad of 20.

0: Overcome van Live was dat bij de WOS daarvoor. Fever Dream van Alex Warren. En in het komend half uur, vrienden, vriendinnen. Nou, leg ze maar klaar voor die bammetjes, want dat muzikale beleg is hartstikke onderweg. Zometeen hier. En ook muziek van Olivia Adams hoor je zometeen na het WOS nieuws van half 1.
1: Welke mooie klanken van toen
2: komen er uit de jukebox.
3: Je hoort het elke woensdag van 7 tot 9 s'avonds met Willem Baks. WOS Nieuws.
4: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeente Midden-Delfland zoekt naar een tijdelijke invulling voor het vervallen horecapand De Afrit bij busstation Maasland Viaduct. De gemeente wil zo voorkomen dat het leegstaande gebouw verder achteruit gaat. Er zijn al meerdere aanvragen binnen van partijen die het pand tijdelijk willen gebruiken. Die aanvragen worden nog beoordeeld. Als er een tijdelijke gebruiker komt, is er 45.000 euro beschikbaar om het pand gebruiksklaar te maken. Ook wordt gekeken naar verbetering van de verlichting rond het gebouw en de fietsenstalling. Wat er uiteindelijk met de afrit en de omgeving gebeurt, is nog niet besloten. De politiek in Midden-Delfland is verdeeld over een algemeen verbod op brugspringen. Het college wil zo'n verbod opnemen in de plaatselijke regels vanwege gevaarlijke situaties bij onder meer de trambrug in Schipluiden. Daar springen jongeren van de brug terwijl er ook boten onderdoor varen. Niet alle partijen vinden dat er een verbod voor iedere brug nodig is. De burgemeester wil daarom onderzoeken of duidelijker kan worden aangegeven waar het verbod precies moet gelden. Over 2 weken bespreekt de gemeenteraad het voorstel verder. Automobilisten vanuit Wateringseveld staan sinds de opening van de nieuwe flyover bij de Wipolderlaan iedere ochtend in lange files. Verkeer richting de A4 moet daarvan meerdere rijstroken terug naar 1 rijstrook. Ook staat er tijdelijk een verkeerslicht onderaan de flyover. Volgens de provincie Zuid-Holland is dat verkeerslicht nodig om het verkeer veilig te laten invoegen. Het licht verdwijnt als de werkzaamheden aan de Wipolderlaan helemaal klaar zijn. Dat is naar verwachting eind 2027. De provincie zegt de doorstroming ondertussen dagelijks te volgen. Dan nog het weer. Het is vandaag half bewolkt en droog. De temperatuur ligt rond de 13 graden. En later vandaag wordt het ongeveer 15 graden. Er staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond blijft het droog en klaart het verder op. Ook vannacht blijft het droog met een matige tot zwakke westelijke wind. Morgen is er veel zon en blijft het droog. In de middag wordt het ongeveer 17 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS-nieuws over een uur.
3: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
6: De WOS.

0: Window of Hope van Olita Adams was dat hier aan de 26 meter lange lunchtafel.
1: Het lunchpakket.
0: Hoogste tijd voor muzikaal beleg voor op je boterham. Want ook vandaag op deze woensdag smeer ik de boterhammetjes weer met alle liefde en plezier. Met uitstekend beleg uit. Wat dacht je van Sommieu? Die hoor je zo meteen. Dark Before the Dawn. Ook Sia komt eraan met Clap Your Hands. En eerst als een soort van bruschetta op je boterhammetje. Jawel, dat kan ook. Ja, het is een hele rare combinatie, maar het kan. Antonio Cipriano is dit. Dit is Baby Doll.

De lekkerste van de regio, met de meeste muziek natuurlijk ook hier op 87.6. Je hoorde Antonio Cipriano, je hoorde Sia en zojuist ook de klanken van Sommieu. Kortom, dat was hier het lunchpakket voor vandaag. Morgen iets na 12:30 een vers lupaatje, natuurlijk hier op deze zender.

Big Girl van Mika bij de DOS. Zometeen nog veel meer zaken uit de regio in het komend uur van dit programma. Veel meer fijne muziek komt er ook aan. De duiken de catacomben nog in voor de lekkere track. Heb je een suggestie daar trouwens voor? Laat het maar weten via een WhatsApp-berichtje 0174 446600 of een mailtje naar radio@dos.nl. Zometeen hier ook het nieuws van 1.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag

0: Bruggen. Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Modestraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: En zo is het alweer 1 uur geweest.
7: Jeroen van der Kei.
6: Met muziek van Somber onderweg naar Maan en Goldband.

0: Timber, My Body Isn't Ready, hoorde je bij de WOS net als Maan en Goldband. Stiekem aan het begin van het tweede bedrijf alweer. Goedemiddag.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch.
0: Ja, 1 uur geweest en zoals gezegd het tweede bedrijf alweer van de Tussen de Middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze woensdag praat ik je bij, zodat je mee kunt kletsen over het nieuws bij jou op de hoek van de straat. De aanpassingen aan de Wippolderlaan moeten uiteindelijk zorgen voor een betere doorstroming van en naar het Westland. Maar sinds de opening van de nieuwe rotonde en flyover staat er vanuit de Haagse wijk Wateringse Veld iedere ochtend een lange file. Tot grote frustratie van weggebruikers. Ja, termen als ik duw er minstens een half uur langer over. Wie heeft dit bedacht? Die zijn ook niet van de lucht. Je leest er meer over. De oorzaak van het probleem is trouwens voor de meeste automobilisten wel duidelijk. Je leest dat allemaal op WOS.nl, de WOS-app. En strakjes om 2:30 een verse update van al dat andere nieuws natuurlijk hier op deze zender. Verder in dit uur natuurlijk ook de catacombe in voor de lekkere track. En is er natuurlijk ook andere fijne muziek. Wat dacht je zometeen van Bobby Brown? Good Enough, die hoor je zometeen naar Uptown Girl.
1: De WOS Lunch, Jeroen van der Kaai.
0: Hier is Billy Joel.

Lekker een beetje meekeuvelen over het nieuws van vandaag. Meedijnen op de muzikale klanken. Kortom, de lekkerste van de regio. De WOS Lunch toch tot 2 uur vanmiddag. Somebody new was dat hier op deze woensdagmiddag. Lekker hoor. Ja, mocht je trouwens net nog aankomen hollen om een boterhammetje mee te happen, dat kan natuurlijk, hè, want ook de wat latere lunchen is van harte welkom hier aan de lekkerste van de regio. Dus, maar goed, mocht je het dan naar binnen hebben gevouwen, dan hoop ik dat het gesmaakt heeft. En duiken we straks in het volgende half uur van dit programma. Ook de katten komen nog in voor een lekkere track. Kortom, lekker een beetje zo'n zoetig nagerechtje. Dat komt er ook aan zometeen. Net als nu muziek van de Babies. Isn't it time?

0: Milo en You Don't Know was dat hier op de radio. In het komend half uur duiken we samen de catacomben in voor de lekkere track, de muzikale parel die ons terug gaat brengen naar lang vervlogen tijden. Terug naar de jaren 60 zometeen. Dus als jij zegt voor dat stofdoekie, dan steek ik straks die naald diep in de groef. Verder ook Olivia Rodrigo onderweg in de Golden Earring Twilight Zone. Hoor je ook zometeen naar de belangrijke zaken uit de regio van dit moment.
1: Lunch lekker mee met Jeroen van der Kaart. De WOS Lunch. Live sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. WOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. WOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de WOS. WOS Nieuws.
2: Goedendag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeente Midden-Delfland zoekt naar een tijdelijke invulling voor het vervallen horecapand De Afrit bij busstation Maasland Viaduct. De gemeente wil zo voorkomen dat het leegstaande gebouw verder achteruit gaat. Er zijn al meerdere aanvragen binnen van partijen die het pand tijdelijk willen gebruiken. Die aanvragen worden nog beoordeeld. Als er een tijdelijke gebruiker komt, is er 45.000 euro beschikbaar om het pand gebruiksklaar te maken. Ook wordt gekeken naar verbetering van de verlichting rond het gebouw en de fietsenstalling. Wat er uiteindelijk met de Afrit en de omgeving gebeurt, is nog niet besloten. De politiek in Midden-Delfland is verdeeld over een algemeen verbod op brugspringen. Het college wil zo'n verbod opnemen in de plaatselijke regels vanwege gevaarlijke situaties bij onder meer de trambrug in Schipluiden. Daar springen jongeren van de brug terwijl er ook boten onderdoor varen. Niet alle partijen vinden dat er een verbod voor iedere brug nodig is. De burgemeester wil daarom onderzoeken of duidelijker kan worden aangegeven waar het verbod precies moet gelden. Over 2 weken bespreekt de gemeenteraad het voorstel verder. Automobilisten vanuit Wateringseveld staan sinds de opening van de nieuwe flyover bij de Wipolderlaan iedere ochtend in lange files. Verkeer richting de A4 moet daarvan meerdere rijstroken terug naar 1 rijstrook. Ook staat er tijdelijk een verkeerslicht onderaan de flyover. Volgens de provincie Zuid-Holland is dat verkeerslicht nodig om het verkeer veilig te laten invoegen. Het licht verdwijnt als de werkzaamheden aan de Wipolderlaan helemaal klaar zijn. Dat is naar verwachting eind 2027. De provincie zegt de doorstroming ondertussen dagelijks te volgen. Dan nog het weer. Het is vandaag half bewolkt en droog. De temperatuur ligt rond de 13 graden. En later vandaag wordt het ongeveer 15 graden. Er staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond blijft het droog en klaart het verder op. Ook vannacht blijft het droog met een matige tot zwakke westelijke wind. Morgen is er veel zon en blijft het droog. In de middag wordt het ongeveer 17 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Drop That. Olivia Rodrigo was dat op de radio bij de WOS. Daarvoor die ook de mannen van de Golden Earring en Twilight Zone.
1: De WOS Lunch. Lekkere trek.
0: Hoogste tijd voor de muzikale parel van vandaag. Ja, en soms dan hoor je zo'n wereldhit waarvan je misschien niet eens weet dat hij door iemand anders is geschreven. De lekkere track die je zo gaat horen is een knaller van de Monkees, maar kwam uit de pen van niemand minder dan Neil Diamond. In 1966 werd het nummer opgenomen, groeide uit tot een internationale nummer 1 hit. En een refrein dat ook de rest van de dag lekker in je hoofd blijft zitten. De Monkees uit 1966. Dit is I'm a Believer.

thuis in jouw regio met De Lunch op de WOS en Teddy Swims op de radio. Mr. Know-It-All was dat. En daarvoor hoorde je ook nog de Monkees, de lekkere track voor vandaag. I'm a Believer. Heb je zelf een lekkere tracksuggestie? Dat je zegt, nou, daar heb ik misschien wel morgen zin in. Laat het even weten, want de lekkere track is tenslotte jouw input. En die kun je leveren via een WhatsApp-berichtje 0174446600 of een mailtje naar radio@wos.nl of plak het op een post-it en plak het hier aan de gevel van het World Horti Center in Naaldwijk. Dan pluk ik het er morgen wel weer vanaf. Dan komt het ook dik in orde. Meerdere wegen dus naar Rome, of in dit geval naar de studio van de WOS.

Watermelon Sugar van Harry Styles. En daarmee zijn we erdoor voor vandaag. Hoor je zometeen veel meer lekkere muziek in jouw regio nog voorbij komen. Wat dacht je van The Bouza, David Bowie, Shanna Spyro, Survivor, The Chainsmokers, The Scissor Sisters en ook, hey, waar ken je Gloria Estefan? Nou, ook die gaat er zometeen een telkunstje weggeven. Net als het laatste nieuws uit de regio, want ook dat krijg je voorgeschoteld. Waarvoor je dat nieuws trouwens ook altijd 24/7 ziet via WOS.nl, de WOS-app. En vanavond ook om 6 uur weer bij de WOS op TV. Zo zeggen, maak er nog een hele fijne van. En als dit naar meer smaakt, heel graag tot morgen tussen de middag. En dit, vrienden, is Alice Warren, Emerald Eyes.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij. Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naarden.

0: Brabant, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel Scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt daarmee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai, dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag toen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zo Weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo Weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeente Midden-Delfland zoekt naar een tijdelijke invulling voor het vervallen horecapand De Afrit bij busstation Maasland Viaduct. De gemeente wil zo voorkomen dat het leegstaande gebouw verder achteruit gaat. Er zijn al meerdere aanvragen binnen van partijen die het pand tijdelijk willen gebruiken. Die aanvragen worden nog beoordeeld. Als er een tijdelijke gebruiker komt, is er 45.000 euro beschikbaar om het pand gebruiksklaar te maken. Ook wordt gekeken naar verbetering van de verlichting rond het gebouw en de fietsenstalling. Wat er uiteindelijk met de Afrit en de omgeving gebeurt, is nog niet besloten. De politiek in Midden-Delfland is verdeeld over een algemeen verbod op brugspringen. Het college wil zo'n verbod opnemen in de plaatselijke regels vanwege gevaarlijke situaties bij onder meer de trambrug in Schipluiden. Daar springen jongeren van de brug terwijl er ook boten onderdoor varen. Niet alle partijen vinden dat er een verbod voor iedere brug nodig is. De burgemeester wil daarom onderzoeken of duidelijker kan worden aangegeven waar het verbod precies moet gelden. Over 2 weken bespreekt de gemeenteraad het voorstel verder. Automobilisten vanuit Wateringse Veld staan sinds de opening van de nieuwe flyover bij de Wipolderlaan iedere ochtend in lange files. Verkeer richting de A4 moet daarvan meerdere rijstroken terug naar 1 rijstrook. Ook staat er tijdelijk een verkeerslicht onderaan de flyover. Volgens de provincie Zuid-Holland is dat verkeerslicht nodig om het verkeer veilig te laten invoegen. Het licht verdwijnt als de werkzaamheden aan de Wipolderlaan helemaal klaar zijn. Dat is naar verwachting eind 2027. De provincie zegt de doorstroming ondertussen dagelijks te volgen. Dan nog het weer. Het is vandaag half bewolkt en droog. De temperatuur ligt rond de 13 graden. En later vandaag wordt het ongeveer 15 graden. Er staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond blijft het droog en klaart het verder op. Ook vannacht blijft het droog met een matige tot zwakke westelijke wind. Morgen is er veel zon en blijft het droog. In de middag wordt het ongeveer 17 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staat een korte file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Je hebt daar nu 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had, daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die 5 minuten vertraging opleveren. Het is het geval op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Den Hoorn. En op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeer.

0: De vroege vogels onder ons luisteren naar De Dagstart. Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren. Zing lekker mee onder de douche. Bij het smeren van je boterham. Of onderweg naar kantoor of de kas. Wij maken je wakker met de lekkerste muziek om je dag op te starten. Ontbijten, pleiten. Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren. De Dagstart. VOS
1: Nieuws. Goedendag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeente Midden-Delfland zoekt naar een tijdelijke invulling voor het vervallen horecapand De Afrit bij busstation Maasland Viaduct. De gemeente wil zo voorkomen dat het leegstaande gebouw verder achteruit gaat. Er zijn al meerdere aanvragen binnen van partijen die het pand tijdelijk willen gebruiken. Die aanvragen worden nog beoordeeld. Als er een tijdelijke gebruiker komt, is er 45.000 euro beschikbaar om het pand gebruiksklaar te maken. Ook wordt gekeken naar verbetering van de verlichting rond het gebouw en de fietsenstalling. Wat er uiteindelijk met de Afrit en de omgeving gebeurt, is nog niet besloten. De politiek in Midden-Delfland is verdeeld over een algemeen verbod op brugspringen. Het college wil zo'n verbod opnemen in de plaatselijke regels vanwege gevaarlijke situaties bij onder meer de trambrug in Schipluiden. Daar springen jongeren van de brug terwijl er ook boten onderdoor varen. Niet alle partijen vinden dat er een verbod voor iedere brug nodig is. De burgemeester wil daarom onderzoeken of duidelijker kan worden aangegeven waar het verbod precies moet gelden. Over 2 weken bespreekt de gemeenteraad het voorstel verder. Automobilisten vanuit Wateringse Veld staan sinds de opening van de nieuwe flyover bij de Wipolderlaan iedere ochtend in lange files. Verkeer richting de A4 moet daarvan meerdere rijstroken terug naar 1 rijstrook. Ook staat er tijdelijk een verkeerslicht onderaan de flyover. Volgens de provincie Zuid-Holland is dat verkeerslicht nodig om het verkeer veilig te laten invoegen. Het licht verdwijnt als de werkzaamheden aan de Wipolderlaan helemaal klaar zijn. Dat is naar verwachting eind 2027. De provincie zegt de doorstroming ondertussen dagelijks te volgen. Dan nog het weer. Het is vandaag half bewolkt en droog. De temperatuur ligt rond de 13 graden. En later vandaag wordt het ongeveer 15 graden. Er staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond blijft het droog en klaart het verder op. Ook vannacht blijft het droog met een matige tot zwakke westelijke wind. Morgen is er veel zon en blijft het droog. In de middag wordt het ongeveer 17 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt wel langzaam maar zeker iets drukker op de weg aan het begin van deze avondspits, maar heel veel files staan er nog niet. De A16 van Rotterdam naar Breda heb je wel een kleine 10 minuten oponthoud nu voor knooppunt Ridderkerk. En het is druk op de A20 naar Gouda. Tussen Schiedam en Moordrecht heb je al met al bijna een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Dezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt wel langzaam maar zeker iets drukker op de weg aan het begin van deze avondspits, maar heel veel files staan er nog niet. De A16 van Rotterdam naar Breda heb je wel een kleine 10 minuten oponthoud nu voor knooppunt Ridderkerk. En het is druk op de A20 naar Gouda. Tussen Schiedam en Moordrecht heb je al met al bijna een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je ergens een waanzinnige foto van gemaakt? Of een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app. Of upload het via social media. Gebruik @WOS Media. En wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Zwembad De Boei op woonzorgpark Westerhonk gaat definitief dicht. Zorgorganisatie Serenlo sluit het zwembad op 15 november. Uit een recent inspectierapport blijkt dat het bad niet meer voldoet aan de wettelijke eisen voor kwaliteit en veiligheid. Het zwembad zou eigenlijk al in 2023 sluiten, maar bleef na protesten voorlopig open. Vrijwilligers en betrokkenen maken zich zorgen over alternatieven voor de cliënten. Serenlo onderzoekt welke andere vormen van beweging en activiteiten mogelijk zijn. Midden-Delfland hoeft de komende jaren minder statushouders zelf te huisvesten door een afspraak met Westland. In ruil daarvoor telt een deel van de opvangplaatsen in het AZC Den Hoorn mee voor de opgave van Westland. De afspraak loopt tot en met 2030. Coalitiepartijen zeggen dat daardoor de druk op de woningmarkt afneemt. Oppositiepartijen vragen zich af wat er na 2030 gebeurt, omdat het AZC in Den Hoorn dan volgens de huidige plannen sluit. Een werkbusje is woensdagmiddag in Wateringen het water ingerold. Dat gebeurde aan de Guldenland nadat de bestuurder uit het voertuig was gestapt. Niemand raakte gewond. De bestuurder was uitgestapt om een hond uit te laten en zag daarna zijn busje het water inrollen. Een berger heeft het voertuig met een kraan uit het water gehaald. Dan nog het weer. Het is vandaag half bewolkt en droog. De temperatuur ligt rond de 13 graden. En later vandaag wordt het ongeveer 15 graden. Er staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond blijft het droog en klaart het verder op. Ook vannacht blijft het droog met een matige tot zwakke westelijke wind. Morgen is er veel zon en blijft het droog. In de middag wordt het ongeveer 17 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt wel langzaam maar zeker iets drukker op de weg aan het begin van deze avondspits, maar heel veel files staan er nog niet. De A16 van Rotterdam naar Breda heb je wel een kleine 10 minuten oponthoud nu voor knooppunt Ridderkerk. En het is druk op de A20 naar Gouda. Tussen Schiedam en Moordrecht heb je al met al bijna een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig.

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven, de moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna een €250.000 schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt wel langzaam maar zeker iets drukker op de weg aan het begin van deze avondspits, maar heel veel files staan er nog niet. De A16 van Rotterdam naar Breda heb je wel een kleine 10 minuten oponthoud nu voor knooppunt Ridderkerk. En het is druk op de A20 naar Gouda. Tussen Schiedam en Moordrecht heb je al met al bijna een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: knopje Tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. OS Nieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Zwembad De Boei op woonzorgpark Westerhonk gaat definitief dicht. Zorgorganisatie Serenlo sluit het zwembad op 15 november. Uit een recent inspectierapport blijkt dat het bad niet meer voldoet aan de wettelijke eisen voor kwaliteit en veiligheid. Het zwembad zou eigenlijk al in 2023 sluiten, maar bleef na protesten voorlopig open. Vrijwilligers en betrokkenen maken zich zorgen over alternatieven voor de cliënten. Serenlo onderzoekt welke andere vormen van beweging en activiteiten mogelijk zijn. Midden-Delfland hoeft de komende jaren minder statushouders zelf te huisvesten door een afspraak met Westland. In ruil daarvoor telt een deel van de opvangplaatsen in het AZC Den Hoorn mee voor de opgave van Westland. De afspraak loopt tot en met 2030. Coalitiepartijen zeggen dat daardoor de druk op de woningmarkt afneemt. Oppositiepartijen vragen zich af wat er na 2030 gebeurt, omdat het AZC in Den Hoorn dan volgens de huidige plannen sluit. Een werkbusje is woensdagmiddag in Wateringen het water ingerold. Dat gebeurde aan de Guldenland nadat de bestuurder uit het voertuig was gestapt. Niemand raakte gewond. De bestuurder was uitgestapt om een hond uit te laten en zag daarna zijn busje het water inrollen. Een berger heeft het voertuig met een kraan uit het water gehaald. Dan nog het weer. Het is vandaag half bewolkt en droog. De temperatuur ligt rond de 13 graden. En later vandaag wordt het ongeveer 15 graden. Er staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond blijft het droog en klaart het verder op. Ook vannacht blijft het droog met een matige tot zwakke westelijke wind. Morgen is er veel zon en blijft het droog. In de middag wordt het ongeveer 17 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt wel langzaam maar zeker iets drukker op de weg aan het begin van deze avondspits, maar heel veel files staan er nog niet. De A16 van Rotterdam naar Breda heb je wel een kleine 10 minuten oponthoud nu voor knooppunt Ridderkerk. En het is druk op de A20 naar Gouda. Tussen Schiedam en Moordrecht heb je al met al bijna een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS. Wakker.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze een verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe, minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt wel langzaam maar zeker iets drukker op de weg aan het begin van deze avondspits, maar heel veel files staan er nog niet. De A16 van Rotterdam naar Breda heb je wel een kleine 10 minuten oponthoud nu voor knooppunt Ridderkerk. En het is druk op de A20 naar Gouda. Tussen Schiedam en Moordrecht heb je al met al bijna een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is WOS Verkeer. Er zijn momenteel geen noemenswaardige verkeersupdates. Kijk voor alle verkeersinformatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS. Weer.

0: Zo Weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo Weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Zwembad De Boei op woonzorgpark Westerhonk gaat definitief dicht. Zorgorganisatie Serenlo sluit het zwembad op 15 november. Uit een recent inspectierapport blijkt dat het bad niet meer voldoet aan de wettelijke eisen voor kwaliteit en veiligheid. Het zwembad zou eigenlijk al in 2023 sluiten, maar bleef na protesten voorlopig open. Vrijwilligers en betrokkenen maken zich zorgen over alternatieven voor de cliënten. Serenlo onderzoekt welke andere vormen van beweging en activiteiten mogelijk zijn. Midden-Delfland hoeft de komende jaren minder statushouders zelf te huisvesten door een afspraak met Westland. In ruil daarvoor telt een deel van de opvangplaatsen in het AZC Den Hoorn mee voor de opgave van Westland. De afspraak loopt tot en met 2030. Coalitiepartijen zeggen dat daardoor de druk op de woningmarkt afneemt. Oppositiepartijen vragen zich af wat er na 2030 gebeurt, omdat het AZC in Den Hoorn dan volgens de huidige plannen sluit. Een werkbusje is woensdagmiddag in Wateringen het water ingerold. Dat gebeurde aan de Guldenland nadat de bestuurder uit het voertuig was gestapt. Niemand raakte gewond. De bestuurder was uitgestapt om een hond uit te laten en zag daarna zijn busje het water inrollen. Een berger heeft het voertuig met een kraan uit het water gehaald. Dan nog het weer. Het is vandaag half bewolkt en droog. De temperatuur ligt rond de 13 graden. En later vandaag wordt het ongeveer 15 graden. Er staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond blijft het droog en klaart het verder op. Ook vannacht blijft het droog met een matige tot zwakke westelijke wind. Morgen is er veel zon en blijft het droog. In de middag wordt het ongeveer 17 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt wel langzaam maar zeker iets drukker op de weg aan het begin van deze avondspits, maar heel veel files staan er nog niet. De A16 van Rotterdam naar Breda heb je wel een kleine 10 minuten oponthoud nu voor knooppunt Ridderkerk. En het is druk op de A20 naar Gouda. Tussen Schiedam en Moordrecht heb je al met al bijna een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: dit is de WOS Agenda. Op vrijdag 16 oktober treedt Alan Clark op in de Naald met zijn voorstelling Date Night. Tijdens deze avond deelt hij zijn bekendste nummers en vertelt hij over zijn persoonlijke reis, de liefde en het ontstaan van zijn muziek. De jubileumexpositie van kunstenaar Menno het Hart is te zien in Kunsthalte 6 in Naaldwijk. Deze overzichtstentoonstelling viert zijn 50-jarige kunstenaarschap en brengt zijn grafisch werk, schilderijen en beeldhouwwerk samen. Op woensdag 21 oktober spelen Ernst en Bobby hun nieuwe voorstelling Ernst en Bobby hebben geen idee in Theater Koningshof. Ze verkopen per ongeluk een kostbaar kistje van zolder en dat moeten ze natuurlijk terug zien te vinden. In Bioscoop de Naald is de film Jacqueline te zien, waarin de lelijkste maar schattigste hond ter wereld droomt van deelname aan de beroemde Beste Hond Show. Hij is vastberaden om te bewijzen dat iedere hond een kans verdient.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op wos.nl.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïnse militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
5: De adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: het kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
4: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het

0: Een toernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt wel langzaam maar zeker iets drukker op de weg aan het begin van deze avondspits, maar heel veel files staan er nog niet. De A16 van Rotterdam naar Breda heb je wel een kleine 10 minuten oponthoud nu voor knooppunt Ridderkerk. En het is druk op de A20 naar Gouda. Tussen Schiedam en Moordrecht heb je al met al bijna een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: band klinkt als babytaal, maar ze heette daarvoor Art Nouveau. Ze ging op zoek naar een zanger, dat werd Christopher Hamill. Anagram van Hamill is limaal. Na een grote hit... ontstond er best wel veel perikelen binnen de band en limaal werd ontslagen. Limaal nam zelf een single op voor de film. Dus zijn verhaal ging verder, maar ook niet veel verder. Maar Got Your Cooker was geboren en inderdaad, limaal werd ontslagen en deze single werd dus gezongen door bassist Nick Bax. Het duurde 25 jaar voordat de band weer bij elkaar kwam. En in 2017 trokken ze zelf de stekker uit de band. Het was goed geweest. Ze hadden alles gedaan. En het was tijd om op een goede manier af te ronden.
1: Woensdagavond van 7 tot 9. 7 tot 9. Dit is de Jukebox. Willem Bax.
0: En welkom bij een nieuwe aflevering van de Jukebox op de WOS 876, de kabel en de stream vanuit het Horti Center, waar op dit ogenblik veel bezoekers zijn. En omdat ik van achter het glas te bewonderen ben, voel ik mij een soort coöperatieve vereniging.
2: Wow, wow.
3: Welkom. Het is wel kom, hoor.
4: Nou, wat is het weer gezellig.
5: Nou, topgeuzelijk. Willem Bax.
6: Oh, te gek, hè?
7: Nou, geweldig, zeg.

0: Loopt die band?
1: Wij zijn Hart voor Weinig en wij luisteren elke dinsdagavond naar Jukebox.
0: Hey joh, het is woensdagavond.
2: Hey. Hart van een radio DJ sneller van gaat kloppen. Namelijk muziek.
3: Willem Baks. Van 7 tot 9.

0: Van het weekend was ik in theater en daar was Henk-Jan Smits. En die deed de geschiedenis van de glamrock. En het werd begeleid door de Glamrocks. En uiteraard, deze kwam ook voorbij. Gary Glitter en Do You Wanna Touch Me? Oh yeah. Dat was 1973 en het is echt glamrock van de bovenste plank met die bepaalde klank. En Paul Getz, want zo heet Gary Glitter, begon als Paul Raven in de jaren 70. Om dan vervolgens in de jaren 70, dus in de jaren 60 heette hij Paul Raven, en om in de jaren 70 zijn naam te veranderen in Gary Glitter. Wel heel serieus succesvol. Maar ja, Paul Getz was niet zo'n nette meneer. Hij werd veroordeeld voor seksueel misbruik. Slater, met drie i-crackers, hadden we daarvoor. Wie is dat? Catherine Garner. En ze heeft een single, I Think He's Got a Girl. En ze betreurt een relatie. Een relatie die echt op de klip is gelopen en beseft dat de persoon op wie zij verliefd is verder is gegaan met een ander. Om het even het verhaal compleet te maken, we begonnen met Kaja Goo Goo, Babygeluiden en Big Apple. En Big Apple is New York en met name Manhattan. Even alles bijgepraat, dan kunnen we verder. Zo vind ik het ook. Bijpraten is heel belangrijk. En doorpraten, ach, dat is aan de anderen.
1: Dit is de Jukebox. Willem Bax.
2: Schrijft zijn eigen teksten. Hij staat midden in de kast. Hij staat voor zijn

0: De zon die hangt half stok en achter elke horizon ligt weer een nieuwe woensdag.
1: De jukebox.
2: This one goes out to the one I love.

Ja, maar dit was zeg maar hun vervolg hitsingle. En dat was Odyssey to Anyone. Maar de titel was Find Me. Jam & Spoon en Plafka. Jam Elmar heette die ook wel. Ook in het echt heette die Rolf Elmer. En Spoon, Mark Spoon, maar ook Spencer Tracy, maar zijn echte naam Mark Luffel. En Plafka, Plafka heet Plafka, maar Plafka Lonic. En nu zegt trouwens, dus nu zit Coleridge. En ze zat vroeger ook bij The Shaman. Find Me dus, Odyssey to Anyone, uit 1994. Die was je waarschijnlijk wel helemaal vergeten, maar Stereo daarvoor. En Last Forever, en dat is ontstaan uit een programma genaamd Rock Nation. Daar zaten zo'n 20 muzikanten die een rockband moesten formeren. En de zeskoppige band Stereo was hiervan het resultaat. En dit was de tweede single van de groep, Last Forever. Maar nu is het Lost Forever, want ze zijn gestopt in 2011. Ja, nou, alle details hebben we. Jij zit er waarschijnlijk op te wachten, of niet helemaal. Maar hij komt er zo meteen aan, hoor. De knalende knijter, dus even geduld hebben.

0: de Smashing Pumpkins en Fireflies in het kader van The Nice Ones. En ik heb een lijst ooit gemaakt met nummers die nieuw uitkwamen, maar daar nou nooit meer iets van gehoord heb. Althans, ik niet. En dit was een plaat uit 2023, zomaar even tussendoor. Daarvoor Jimmy Gilmer en The Fireballs en Sugar Shack uit 1963. Nummer werd geschreven door Keith McCormack. En McCormack gaf de eer voor het schrijven van het lied aan zijn tante Bula Faye Voss. McCormack vroeg haar: joh, hoe noem je eigenlijk die strakke broeken die meisjes dragen? Daarop antwoordde zij: turnpakjes. En het idee was geboren. Zou hij ook een idee hebben gehad voor
1: een knallende knijter.
0: Dat zullen we niet weten, maar ik laat jou even de tekst horen. Kan je even een paar plaatjes en wat nieuws en verkeer en dergelijke erover nadenken? Welke plaat is dit?
2: Zometeen Gees Koming. Zometeen Gees Koming. Zometeen Gees Koming. Yeah. Zometeen Gees Koming. Van de street. Zometeen static under morphine. Never looking left or right. Cause CLL just blow you out of sight. She's never waiting and geen onborsement. Devastating, what's in her style? Situation no go zone. But CLL cut loose when she's alone.
0: Ja, even een labtekst van 27 seconden. Denk er nog maar even over na. Tijd voor nieuws, weer en verkeer.
3: Jukebox.
4: Goedendag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Zwembad De Boei op woonzorgpark Westerhonk gaat definitief dicht. Zorgorganisatie Serenlo sluit het zwembad op 15 november. Uit een recent inspectierapport blijkt dat het bad niet meer voldoet aan de wettelijke eisen voor kwaliteit en veiligheid. Het zwembad zou eigenlijk al in 2023 sluiten, maar bleef na protesten voorlopig open. Vrijwilligers en betrokkenen maken zich zorgen over alternatieven voor de cliënten. Serenlo onderzoekt welke andere vormen van beweging en activiteiten mogelijk zijn. Midden-Delfland hoeft de komende jaren minder statushouders zelf te huisvesten door een afspraak met Westland. In ruil daarvoor telt een deel van de opvangplaatsen in het AZC Den Hoorn mee voor de opgave van Westland. De afspraak loopt tot en met 2030. Coalitiepartijen zeggen dat daardoor de druk op de woningmarkt afneemt. Oppositiepartijen vragen zich af wat er na 2030 gebeurt, omdat het AZC in Den Hoorn dan volgens de huidige plannen sluit. Een werkbusje is woensdagmiddag in Wateringen het water ingerold. Dat gebeurde aan de Guldenland nadat de bestuurder uit het voertuig was gestapt. Niemand raakte gewond. De bestuurder was uitgestapt om een hond uit te laten en zag daarna zijn busje het water inrollen. Een berger heeft het voertuig met een kraan uit het water gehaald. Dan nog het weer. Het is vandaag half bewolkt en droog. De temperatuur ligt rond de 13 graden. En later vandaag wordt het ongeveer 15 graden. Er staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond blijft het droog en klaart het verder op. Ook vannacht blijft het droog met een matige tot zwakke westelijke wind. Morgen is er veel zon en blijft het droog. In de middag wordt het ongeveer 17 graden. Fijne dag nog.
3: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Thuis, in je regio. De WOS.

0: could be sweeter.
1: Ja, nothing could be sweeter. Je zou het niet zeggen, maar het is Paul McCartney met een nieuwe Chelsea Boots. The Boys of Dungeon Lane. Dat is een album wat hij gemaakt heeft. En daar gaat McCartney vooral terug in de tijd in Liverpool voor de Beatles. En daar komen ze ook vandaan, de Dungeon Lane. Chelsea Boots houdt in de gaten. The Peppers en Pepper Box. Weinig over te vertellen. Franse instrumentale mannengroep die vooral disco, funk en experimentele muziek maakte. En zo'n hitje in 1973. Wat nu een hit zou kunnen zijn, moet jij achterkomen. Dus het is aan jou de vraag of jij hem al een beetje door hebt. Oftewel de...
2: Knallende knijter. Knallende knijter.
1: Dan laat ik nog één keer even de tekst horen. Dan draaien we een heel ander plaatje. En dan komt hij, die knallende knijter.
3: Zometeen Gees koming. Zometeen Gees koming. Zometeen Gees koming. Yeah, yeah, yeah. Zometeen Gees koming down the street. Zometeen stet ik under your feet. Never looking left or right. Cause she'll just blow you out of sight. She's never wait in G on your smell. Devastating, what's in her style? Situation no-go zone. But she'll cut loose when she's alone.

0: Was je hem eigenlijk goed?
1: Knallende knijter. Knallende knijter.
0: Het was van Kim Wilde en Love Blond in 1983. En het werd geschreven door broertje Chris en vader Marty. Dame die ziet en dan opeens niet meer. Die zie je en dan opeens niet meer. Ja, dat kan gebeuren. Ze speelt met je, ze is echt een knockout. Daar ging het over met het nummer. De knalende knijter, Kim Wilde. Lasco daarvoor en Gone, 2009. Belgische band en die begon met Peter Lutz, David Vervoort en Evie Goffin. En Evie Goffin en David Vervoort die verlaten dan in 2008 de groep. Jelle van Daal en Jeff Martens vullen weer die plek in. En later zou Jelle van Daal weer vervangen worden door Nicky Born, maar dat was in 2024. Nu was Jelle van Daal dus de zangeres, zeg het nog maar duidelijk. Gone van Lasco. Ben je gone of ben je er nog bij? Ja, het is altijd lastig, maar we doen van alles en nog wat. En ja, ach, ik heb het wel eens verteld. Jukebox, moet je met een knipoog nemen. Maar ik hoop dat je een beetje van muziek houdt, want het is niet alledaags wat je hoort. Soms wel, soms niet. Geëikt is niet aan mij besteed.
1: Elke woensdag.
2: Als je maar kikt, als je maar kikt. Dit wil een keer
0: spreekt. Je me nou...
3: Willem Baks.
1: Willem Baks. De jukebox.

verleden altijd doet ze goed. The Doubles, You Can't Sit Down. Daarvoor hoor je uit het blokje van de Nice Ones Pom en Exoskeleton. En Doep met Doep, Doep, Doep, Doep, Doep, Doep, Doep. Dus rondom de dans de Charleston. En dat staat hier centraal in de Nederlandse producer Ferry Ridderhoff. En Peter Garnefs werden met deze single wel in één klap beroemd. En eerder had het duo al een dance act met Wax Attack genaamd. De Doubles, die hadden het nummer gehoord en dat heette Can't Sit Down. Het werd vertolkt door Bim Bam Boos. En toen was het instrumentaal in 1959.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
6: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 kilometer per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 kilometer per uur was. Zo heeft de politie achteraf berekend.
5: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt, zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
7: Want dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
5: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nou, dan moet je toch hebben een happy vibe. Urban Cookie Collective. Je kent ze wel van The Key and The Secret. En dit is High on a Happy Vibe. 1994. En de band van de oprichter Rowan Heat haalde toen zangeres Diane Charlemagne binnen. En later zou ze meeschrijven aan een aantal nummers en belangrijk worden binnen de groep. Florence Road, Wish Up On You. En dat is een Ierse rockband bestaande uit zangeres en gitariste Lily Aaron, gitariste Emma Brandon, bassiste Ivy Berry en drumster Hannah Kelly. Het moment dat je bij iemand bent en alles gewoon wat makkelijker aanvoelt. Wish Up On You. Redbone. Ja, ja. Wovoka. En dat is een spirituele leider van de Payate-Indianen in de Verenigde Staten. Hij was de grondlegger van de Ghost Dance. Een ritueel dus waarmee Indianen hoopten op een hereniging met hun voorouders en het verdwijnen van de kolonisators. Geheel geweldloos. Indianen, om mee te beginnen. Straks stappen we in een tijdmachine, maar nu, ik heb je zo hard nodig.
1: Dit is de Jukebox.

0: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
1: Sorry man, ik kan niet.

0: Als ik terug kon in de tijd.
1: Als je terug kon in de tijd, wat zou je dan doen met zo'n tijdmachine? In dit nummer is dan wel de conclusie dat ze eigenlijk niks willen veranderen, omdat men blij is hoe men is. En wie zijn er dan zo blij? Dio en Sef. 2009 maakten ze deze plaat Tijdmachine. Ze hadden ook vooruit in de tijd kunnen gaan. Daarvoor Paul Garrick en I Need You. Nou, heel makkelijk. Niets anders nodig hebben dan je geliefde. Is dat niet een mooie gedachte? Paul Garrick, die ken je wel van zijn eigen andere nummers, zoals

Gewoon een bijzonder mooie stem, Paul Garrick. Maar als je even bekijkt waar hij allemaal mee heeft samengewerkt, dus een behoorlijk lijstje en best wel beroemde artiesten: Sting, Phil Collins, Eagles, Elvis Costello, Roger Waters, Pretenders, Diana Ross, zei ik het al, Michael McDonald, Tom Jones, B.B. King, Eric Clapton, Roxy Music, The Smiths, Madness. Nou, Rod Stewart, Diana Ross, jemig, de pemig. Maar hij zat ook nog in Ace, met het nummer How Long. En Mike and Mechanics was hij ook de stem van Living Years of Over My Shoulder. Nou, ik laat je even.

Nou heb ik altijd zo, als ik iets laat horen, dan laat ik ook de titel horen. Dus dit hoorde je ook. Maar die nummers die je ervoor hoorde, ik zal het nog even zeggen. Don't shed a tear. When you walk in the room and dedicated. Dat was wat hij zelf gemaakt had. Och, we blijven zo bij. En we hebben ook zoveel tijd. En die tijd gaan we leuk invullen. Ik heb nog iets van de Nice Ones voor je. Ik hoop dat je het een Nice One vindt.

0: Als je koptelefoon op hebt, dan hoor je toch wel dat ergens een mono-opname is. Links en rechts hoor je dingen. Dacht eerst even met ogen, het gaat helemaal niet goed. Edie Gourmet en Blame It on the Bossa Nova werd vertolkt in 1963. En toen ze haar naam veranderde van Edith, wat zo heet ze, naar Edie. En ook nog haar achternaam wilde veranderen, zei haar moeder, ja, het is wel erg genoeg dat je in de showbiz zit. En de buren zullen wel weten of je ooit succesvol zijn, dus doe het maar niet. Maar Gourmet had al de achternaam veranderd, want ze heette in het echt Gourmetano. En dan uit het rijtje van de Nice Ones, ach, misschien nooit toch wat geworden. 2023 kwam dit nummer. Tim's and No Place Like Home. En het is even thuiskomen, vooral als je zondag luistert naar mijn onwijs gezellige familie in de WOS. En dan met zijn muziek, hè?
1: Het muziekparadijs. Easy listening. Met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS.
0: Tijd voor het nieuws.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Zwembad De Boei op woonzorgpark Westerhonk gaat definitief dicht. Zorgorganisatie Serenlo sluit het zwembad op 15 november. Uit een recent inspectierapport blijkt dat het bad niet meer voldoet aan de wettelijke eisen voor kwaliteit en veiligheid. Het zwembad zou eigenlijk al in 2023 sluiten, maar bleef na protesten voorlopig open. Vrijwilligers en betrokkenen maken zich zorgen over alternatieven voor de cliënten. Serenlo onderzoekt welke andere vormen van beweging en activiteiten mogelijk zijn. Midden-Delfland hoeft de komende jaren minder statushouders zelf te huisvesten door een afspraak met Westland. In ruil daarvoor telt een deel van de opvangplaatsen in het AZC Den Hoorn mee voor de opgave van Westland. De afspraak loopt tot en met 2030. Coalitiepartijen zeggen dat daardoor de druk op de woningmarkt afneemt. Oppositiepartijen vragen zich af wat er na 2030 gebeurt, omdat het AZC in Den Hoorn dan volgens de huidige plannen sluit. Een werkbusje is woensdagmiddag in Wateringen het water ingerold. Dat gebeurde aan de Guldenland nadat de bestuurder uit het voertuig was gestapt. Niemand raakte gewond. De bestuurder was uitgestapt om een hond uit te laten en zag daarna zijn busje het water inrollen. Een berger heeft het voertuig met een kraan uit het water gehaald. Dan nog het weer. Het is vandaag half bewolkt en droog. De temperatuur ligt rond de 13 graden. En later vandaag wordt het ongeveer 15 graden. Er staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond blijft het droog en klaart het verder op. Ook vannacht blijft het droog met een matige tot zwakke westelijke wind. Morgen is er veel zon en blijft het droog. In de middag wordt het ongeveer 17 graden. Fijne dag nog.
1: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl, de WOS-app en op social media. Dagavond van 7 tot 9.
3: Dat zijn al zaken waar we niet bij stilstaan. Maar dat is leed wat vermeden.

Wel eens van gehoord, Jonah Kagan? Nou, was deze. Do better. Hij heeft het over het belang van wederzijdse inspanning in romantische relatie. En dat wordt hier even benadrukt. Bertolf, ken je die nog? Zat vroeger in de band The Jones. The Jones, sorry. En hij heet Bertolf Lentig. En die zat ooit eens in de band van Ilse de Lange en daarvoor. Ja, dus in die eigen band. En Bertolf zelf vond Another Day trouwens niet eens een best nummer. Want zo heet het nummer, Another Day. Maar het werd wel een hit in Nederland, als het je ontgaan is. Want het zijn platen die zijn gewoon vergeten. Dus dan draai ik ze wel even voor je. En dan kan het nog zijn dat je denkt, hé, het was nieuw, klinkt lekker. Weet je niet. Tijd voor een beetje actie. Moet een beetje swingen, vind je ook niet?

onze hoogte moeten zingen, zou ik mijn edele delen moeten stoten tegen een paaltje. En dan hopen we ook dat het nog mooi klinkt. Jimmy Helms, gonna make you an offer you can't refuse. Oeh, 96, Inside Your Dreams. Alex Christensen is eigenlijk Oeh, 96. Hij heeft ook andere artiestennamen, zoals Jasper Forex of Alex C. En hij werkte ook nog als producer van de Duitse band ATC. Bekendste plaat van Oeh, 96 is Das Boot. Dat is eigenlijk de titel van de speelfilm. Dat gaat over een onderzeeboot, logisch, in de Tweede Wereldoorlog. Maar dan bekeken vanuit de kant van de Duitsers. En je hoort af en toe in dit plaatje een soort echoloot, een puls. Dat is wat ze dus onder water gebruiken om objecten te kunnen signaleren, of in ieder geval te begrijpen wat er in de buurt is. Pom. Ik heb het even niet bij me. Jimmy Helms. Denk je, ja, wel een bekende stem heeft hij. Nou, dat was de jaren 70. Maar wat deed hij eigenlijk in de jaren 80? Eigenlijk iets wat je heel goed kent. Hij zat op een gegeven moment bij London Beat. En toen had hij You Bring On The Sun, I've Been Thinking About You, There's A Beat Going On. Oh, hey.

En die in deze plaat nog, New Dimension, Imagination, was alweer 1983. Somberheid in een koude wereld, emotioneel afhankelijk en de strijd om de eigen identiteit te behouden. De ik-figuur vertoont dus een beetje veerkracht en weigert zijn ware toewijding op te offeren. Nu komt een dame, Margaret Batavia. Zegt misschien helemaal niks. Zij is een Amerikaanse slagerzangeres die veel in Duitsland heeft gewerkt. Ze was 14 jaar toen ze dit nummer zong. Maar in 1961 was het nummer nog instrumentaal en heet het eigenlijk Chariot. En werd het opgenomen door medeschrijver Frank Purcell. En hoe klonk dat? Nou, dat klonk zo.

gaat er al een lampje branden. Ja, je denkt, de melodie, ik zou toch wel ergens van kunnen kennen. En inderdaad, dat zou je heel erg goed kunnen kennen. Alleen, de dame die het uitvoerde, en die Margaret Battafio, heet eigenlijk Peggy March. En ze maakte in 1963 echt een hele leuke versie. Misschien wel de meest bekende versie. I Will Follow Him. Alleen zat er een beetje pech dat Petula Clark deze net in 1962 opnam. Later in 1982, José van de groep Luff nam hem ook op. Kreeg een grote hit mee. Is Petula Clark, en dat heette toen ook Chariot, en een beetje Frans, I Will Follow Him. Dat ga je niet horen, maar we gaan er wel uit met de Peggy March versie. En I Will Follow Him. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week woensdag 7 uur bij de WOS 876, de Jukebox.

0: de jukebox. Tim en Luc.
1: Ja, brothers. Zet je ochtend
0: aan. Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 9 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyadh, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
4: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
3: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nederland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïnse president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat, is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
2: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
3: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
1: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajj Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 11 uur.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna, samen met de gevangenen, op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond opklaringen, de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 12 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse Defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. En Sifan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: NOS Nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door

Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.